0: If the history of sugar is associated with changes in the European diet through the 18th and 19th century, by the 20th century, the pioneer for a lot of those changes is definitely the United States.
1: Het begint eigenlijk aan het einde van de 19e eeuw, wanneer steeds meer mensen naar de stad toe trekken. Dat betekent dat die voedselvoorziening efficiënter moet. Het betekent ook dat heel veel mensen niet meer hun eigen eten en voedsel verbouwen. Niet weten waar hun voedsel vandaan komt. En dat betekent dat fabrikanten een kans krijgen om voedsel te gaan produceren dat voorverpakt is of ingeblikt is.
0: And so that food revolution really served the function of putting sugar everywhere in all sorts of consumables that we buy off the shelf.
1: Dat suiker tamelijk goedkoop is en omdat voedsel met suiker langer goed blijft.
0: Sugar slips into our diet in all sorts of pernicious ways. And I think that with the arrival of sort of mass-produced branded foods, maybe people become even less conscious of how much sugar they're eating.
2: Anticipation is making me wait.
3: In the late 19th century, American food companies reinvented what people ate and exported their new products across the globe. Fast food, ice cream, fizzy drinks. It was a new golden age for sugar.

0: De zoetigheid wordt geaccepteerd als onderdeel van een burgerlijk bestaan. De zoetigheden die eerst een soort beloning zijn voor de zondagen, beginnen langzamerhand onderdeel te worden van het wekelijkse consumptiepatroon.
1: Sugar was no longer just a habit, it was an addiction. In 1800, the average European ate 9 kilos of sugar a year. By 1900, the average American was eating 30 kilos. Over that same century, the world's population doubled, and North America's grew 12-fold. With numbers like that, demand exploded. People wanted sugar, more sugar, more sugar than ever.
2: It's really important to us to emphasize that this plantation kept operating until 1973.
1: Or end the abolition of slavery in the U.S. in 1865, Louisiana sugar plantation owners feared for their business model. But like their French and British counterparts,